0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft. Lekker.
1: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Oppeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
0: Bingo non-stop.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

0: eens.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
2: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
1: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
3: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
1: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate en kregen een relatie. Zij zou stoppen met haar werk in de prostitutie, maar hield zich daar niet aan. Toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man het geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, aldus de rechter. Het dagelijks leven is vorige maand gemiddeld bijna 3% duurder geworden, vergeleken met een jaar geleden. Volgens het CBS daalde de inflatie wel ten opzichte van mei. In juni waren motorbrandstoffen ruim 17% duurder dan in juni 2025. In mei was dat nog meer dan 27% hoger dan een jaar eerder. De NS heeft de afgelopen week honderden keren contact gehad met reizigers over de stroomstoring die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden al ruim een week stillegt. Een woordvoerder van het Utrechtse spoorbedrijf laat weten dat het vooral gaat om vragen over treinreizen en verzoeken om informatie. Met name mensen die via NS International kaartjes hadden geboekt voor een internationale reis, die melden zich. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel Nederlanders weer de koffers pakken voor een reis naar de camping, een hotel of een verre bestemming. En hoe goed je je ook inpakt, de kans is groot dat je wel eens iets vergeet. Uit een top 10 van de ANWB blijkt dat vakantiegangers verrassend vaak zonder belangrijke spullen vertrekken. En het gaat niet alleen om voor de hand liggende spullen, zoals een tandenborstel of slippers. De lijst bevat ook een aantal onverwachte spullen die regelmatig thuis blijven liggen. Bijvoorbeeld een reisstekker, paspoort, oordopjes of een internationaal rijbewijs. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt een mooie dag met zo'n 25 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
2: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
1: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
3: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
1: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ciao, ciao. Nou, ik zeg hallo. Het is dinsdag 7 juli 2026. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad en een hele race om lekkere muziek.

0: Sander Welte en de bankzitters en een uitsloven. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Ik vond het gisteravond warm en dat is het vanochtend ook wel weer. 19 graden, alhoewel het allemaal nog wel redelijk meevalt. Zeker in de zomer. Zomerse temperaturen, die gaan we vandaag weer krijgen. Eerst een klein beetje bewolking, net zoals gisteren. En lokaal ook een spatje regen. En ongeveer een graadje of 26 gaan we vandaag aantikken. Wel weer, en dat was gisteren ook. Ik had gisteren mijn ramen tegen me openstaan. Ik dacht af en toe, moest wel een beetje uitkijken met mijn gordijn. Want het ging af en toe tekeer. Ook vandaag windkracht 4. En ik ben heel benieuwd hoe jij dit allemaal gaat beleven. De grap is dat de komende dagen het wel warmer wordt overdag, maar dat de nachten weer wat kouder blijven. Dat is toch wel weer grappig. Hè? Want het is de afgelopen 2 dagen echt helemaal niet koud geweest in de nacht. Ik weet niet hoe jij geslapen hebt. Het zijn geen plaknachten hoor, maar het was ook niet heel erg koud. Laat ik het dan maar een beetje bouwen. Goed hè? Nou, vanavond en vannacht dus ook nog wolkenvelden en opklaringen. En morgen dan start de dag ook weer vrij bewolkt. En dan krijg je ook in de loop van de dag weer de zon erbij. Dat was gisteren ook. En dat was vrij vroeg eigenlijk hoor. Maar we hebben eerst nog wolkenvelden dus. Even kijken naar de situatie op de weg. Ja, weer natuurlijk als je vanuit Zethoogenbosch naar Utrecht komt rijden, dan is het redelijk drukkies. Tot en met knooppunt Everdingen. Dan heb ik de A2 Utrecht richting Amsterdam, 7 kilometer file tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen op dit moment. Dan gaan we eens even kijken naar de A12. Arnhem richting Den Haag. Daar begin ik even mee. 6 kilometer file tussen Driebergen en Houten. En de A27 dan Almere richting Gorinchem. 5 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten. Ik had de A27 ook nog even moeten noemen. Breda richting Utrecht tussen Hank en Noorderloosstad. 15 kilometer file. Maar ja, weg is voor een groot gedeelte ook afgesloten. Dus hou daar rekening mee. Hè. Dan heb ik de A28 nog. Amersfoort richting Utrecht, 5 kilometer file tussen afritten Den Dolder en Utrecht. En dat zijn op dit moment de belangrijkste dingen die ik te melden heb. Nog 1 binnenweg. Heel af en toe heb je dat de N210 Schoonhoven richting Nieuwegein. Er staat 3 kilometer file tussen IJsselstein-Zuid en IJsselstein-Noord. En daar is een eentje weg, maar ik denk, ik noem hem toch nog even. Nou, dat is het. Gauw beginnen op deze dinsdag. Dat doen we met de Tour de France. Ik heb gisteren een N zitten kijken. Prachtige beelden gezien in Zuid-Frankrijk. Hartstikke mooi. Frans-Duits en Lange Frans die zingen erover. En die zeggen ook, je m'appelle France en je m'appelle Lange Frans. En ik ben Fred. Je m'appelle Fred.
1: Je m'appelle France.

Ja, magnifiek. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent bij deze aflevering van de Ochtendshow. En magnifiek, dacht ik, omdat het echt kersttijd is. Hè. Als je kersen wil halen, dan kan dat overal op de grens van Utrecht, Hout en Bunnik. Kun je de boerderij Nieuw Slagmaat vinden. Daar kun je naar de kersenplukdagen. En dat is tot en met zaterdag 11 juli. Ik zou het gewoon nog even doen. Je mag zelf kersen plukken tussen 10 en 4 uur. En je betaalt €11 per kilo. Nou, een kilo is echt aardig veel. Opgeven is helemaal niet nodig. Entree is gratis. Je kunt ook naar de Achterdijk bij Fort Vechten. Kom je uit bij de plattelandswinkel de Achterdijk. Daar koop je kersen uit de automaat bijvoorbeeld. En in de zomer, nu mag je ze zelf uit de boom gaat plukken. Klarenbeek seizoensfruit heb je ook nog in Bunnik aan de Sportlaan. Daar staan er allemaal terrassies en daar kun je gewoon kersen kopen, maar ook verse asperges. En de knapenschinkel heb je bijvoorbeeld ook bij Amelisweert. Door de Kromme Rijn, als je naar de overkant gaat, heb je de knapschinkel. Niet knapenschinkel. De knapschinkel, daar koop je kersen van de familie Oosterom. En sowieso, als je ook de richting Amsterdam rijdt bij mij hier voorbij de straatweg door Maas heen. Dan ga je richting Breukelen langs de Vecht. En dan kom je ook allerlei kersplukken. Plekken tegen. Nou, er zijn een heleboel. Blijf je liever in Utrecht, kun je bij de Gele Brug naar het Maxima Park. Daar vind je ook een plattelandswinkel van fruitbedrijf Goes. En het is fijn kersen eten. Hè. Laten we daar maar een beetje op houden. Ik denk het zeg maar eens even. Zeg het maar eens even waar je alles kunt vinden. Oh, de Groene Ham in Vleuten aan de Parkweg. Dat is ook zo'n zaak waar je kersen kunt halen. Of, ja, de Parkweg, dan ga je gewoon bij Maarsebroek ga je de brug over. En dan kom je vanzelf uit in Vleuten in de Parkweg. Misschien woon je er ook van vlakbij in het nieuwe gedeelte in Vleuten. En daar is de Parkweg richting Heimelen te vinden. En naar de Toren van Anne. En dan vind je op een gegeven moment gewoon de Groene Ham. Nou, dat zijn zo wat tips. Lekker kersen eten. Ik dacht bij mezelf, laat ik daar maar eens mee beginnen. Zolang het kan. Sieneke die zingt, ik doe wat ik wil. Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd wel. Vergis je maar niet in Sieneke hoor.

Lekker zomerse klanken van de 3J's en los vast hier bij Bingo FM. Groen-bruin uniform, fiets met grote tassen. Misschien weet je het ook nog wel. Ik heb ze ook rond zien rijden. Wijkverpleegkundige en Jatsen van het Groene Kruis, het Groen-Oranje Kruis, het Gele Kruis enzovoort. Tenminste, dat weet ik nog een beetje uit mijn hoofd. En het Utrechtse Volksbuurtmuseum, die heeft een tentoonstelling over deze meestal dames opgericht toen de tijd. Directeur van het Volksbuurtmuseum Lieve en historicus Annika Salde. Die werkte samen aan de tentoonstelling. En vroeger had je wijkverpleegsters. Bij mij thuis kwam zuster Mien, mijn vader, een prik in zijn reet geven. Ja, dat was wekelijks bal. En dan kwam ze langs. Leuk mens. Met hele grote voortanden. En ze was gekleed. Ja, ze zagen een beetje uit als nodden. Maar dat waren ze niet. Hoor. Ze waren wijkverpleegsters. En ze hadden een soort een hoedje op met een randje daarvoor. Dat weet ik nog wel. Maar goed. Je had, dat wordt nog uitgelegd. Kruisverenigingen. Je had de wit-gele voor de katholieken. De groene was niet gekoppeld aan religie. En je had het Oranje-Groene Kruis, dat was voor protestantse mensen. Ik weet niet meer van wie zuster Mien was. Ik denk dat ze wel van de Oranje-Groene Vereniging was. Mijn vader en moeder waren. Mijn vader was katholiek van oorsprong, mijn moeder protestants. Ja, en daar zei ze: twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Nou ja, goed. De verpleegkundige heeft terug naar de verenigingen. Ze gaven advies over hygiëne, voeding, hielpen moeders met baby's en brachten medicijnen en waren ook eigenlijk een soort van verbindende mensen in de wijken. En ze hadden hele lelijke uniformen aan. En dat was heel bijzonder eigenlijk, want ze woonden gewoon midden in de wijk, vlakbij hun werk. De tentoonstelling Zorg achter de voordeur, geschiedenis van de wijkverpleging, misschien kun je het nog herinneren, is tot 25 oktober te zien in het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Ik heb er al eerder aandacht aan besteed, maar ik vond het zo leuk dat ik dacht bij mezelf, ja, ik ga er nog een keer aandacht aan besteden. En je ziet het gewoon niet meer, maar het was inderdaad een tijdsbeeld. Heel bijzonder eigenlijk wel. Mooie tentoonstelling. En toen dacht ik, zusters worden vaak bezongen. De nachtzuster, doe maar. Maar ook dagzuster Ursula. Rob de Nijs, die zingt dat. Maar dat was dan gewoon ook echt zijn zuster. Neem ik aan.

toeter in mijn handen. Ik klaksoneer. Ja, je moet er maar opkomen. Donnie, die in zo'n flow zit. De ene dat de andere plaat komt uit met Donnie. K3 heeft hij nou weer een singeltje mee. Het is onvoorstelbaar wat die jongen allemaal doet. Hij noemde zijn geluid de kibbeling sound. En dat is een parodie op de paling sound. Vroeger de Volendamse artiesten. Als ze naar Hilversum en omstreken gingen. Naar de grote radiostations namen ze altijd een pondje paling mee. En daar komt de paling sound vandaan. En de kibbeling sound, dat is nou net even wat anders, want Donnie houdt van frituren. DJ Dylan, Kenny B en Donnie en Faka. We gaan richting het nieuws van 8:30. Ben zo bij terug met een klassieker van Frank en Mirella. Wat ik zou willen. Maar ik heb Cindy voor je richting het nieuws met Sodemieter maar op. Nou, dat doe ik ook even, want ik ga even een bakje koffie halen. Ik moet normaal tegen me doen, Cindy.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem 20.000 euro betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate en kregen een relatie. Zij zou stoppen met haar werk in de prostitutie, maar hield zich daar niet aan. Toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man het geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man 1.000 euro betalen, aldus de rechter. Het dagelijks leven is vorige maand gemiddeld bijna 3% duurder geworden, vergeleken met een jaar geleden. Volgens het CBS daalde de inflatie wel ten opzichte van mei. In juni waren motorbrandstoffen ruim 17% duurder dan in juni 2025. In mei was dat nog meer dan 27% hoger dan een jaar eerder. De NS heeft de afgelopen week honderden keren contact gehad met reizigers over de stroomstoring die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden al ruim een week stillegt. Een woordvoerder van het Utrechtse spoorbedrijf laat weten dat het vooral gaat om vragen over treinreizen en verzoeken om informatie. Met name mensen die via NS International kaartjes hadden geboekt voor een internationale reis, die melden zich. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel Nederlanders weer de koffers pakken voor een reis naar de camping, een hotel of een verre bestemming. En hoe goed je je ook inpakt, de kans is groot dat je wel eens iets vergeet. Uit een top 10 van de ANWB blijkt dat vakantiegangers verrassend vaak zonder belangrijke spullen vertrekken. En het gaat niet alleen om voor de hand liggende spullen, zoals een tandenborstel of slippers. De lijst bevat ook een aantal onverwachte spullen die regelmatig thuis blijven liggen. Bijvoorbeeld een reisstekker, paspoort, oordopjes of een internationaal rijbewijs. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt een mooie dag met zo'n 25 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ontdekt door Jack Jersey. Hij was eigenlijk drummer, hè, in een bandje, de Mortiers. En Frank Mortier, die is uiteindelijk solo gegaan. En heeft heel veel Mirelles versleten, mag ik het zo zeggen. Grappig trouwens, hè, dat drummers gaan zingen. Want Henny Huisman was vroeger de drummer in de bandje Lucifer. En die is ook als drummer uiteindelijk begonnen, is presentator geworden. En zanger, nou ja, min of meer. Nou ja, er zijn een hoop Mirelles geweest. En Frank is altijd doorgegaan. In 81 hadden ze de Verzonken Stad. En wat ik zou willen is ook zo'n hitje uit het grijze verleden. Hartstikke leuk om dat weer eens een keer te horen. Ze hebben behoorlijk heel veel leuke en bijzondere hits gehad. En ze waren eigenlijk een heel bijzonder duo. Mag ik dat zo zeggen? Ja, denk het wel. Want de Mirelles die gingen dan de ene naar de andere heen. En kwamen weer terug. Maar Frank is altijd door blijven gaan. Ik heb hem 1 jaar of 10 geleden nog mogen ontmoeten. En ik ben ontzettend aan het lachen geweest met hem. En de verhalen die zijn natuurlijk legio over dit duo. Want zeker de ene die voor de andere Mirella werd ingeleverd, heeft ook een apart verhaal bij dit duo Frank en Mirella. Volgens mij bestaan ze officieel nog steeds als duo. Duo is nooit opgeheven, laat ik het zo maar zeggen. Dus als Frank denkt, ik heb er weer zin in om wat op te nemen, dan komt er weer of een nieuwe Mirella of een Mirella uit het verleden. Volg je het nog? Denk het wel. Hè. Frank en Mirella, wat ik zou willen, een muzikale edelsteen uit de Nederlandstalige popmuziek. En leuke mensen trouwens, vooral Frank, vind ik. Robert Vreemert heb je hier met Zandloopster een grote hit. Janie, Van Mij is Van Mij, een nieuwe zanglesje. Ik vind het hartstikke leuk. Maar begin met Jaap Reesman, Pommelien Thijs. Is er verkeer, hoor dat ook van me. Hè?

0: Jaap hier even maar en Pommelien Thijs. Even kijken hoe het is op de weg op dit moment. Nou, het valt allemaal wel mee. De A2 Utrecht richting Amsterdam staat nog steeds 4 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijn tunnel. Kom je naar Utrecht rijden, dan kom je nog in allerlei files hoor, tot en met de afrit Everdingen op de A2, dat je dat maar even weet. Dan de A2 Zetterbos ook richting Utrecht 4 kilometer file tussen Nieuwegein en afrit Utrecht Centrum. Dat is behoorlijk, kan ik je melden. Dan de A12 tussen Nieuwebrug en Woerden staat 4 kilometer file en tussen Nieuwebrug en Heimelen vervolgens 3 kilometer file op weg naar Utrecht. Dan heb ik ook nog eens een keer de A12 Utrecht richting Den Haag vanuit Utrecht. Kijk uit als je naar Gouda wil rijden. Dan komt 13 kilometer file voor je neus. Dus hou er rekening mee als je naar Den Haag of die kant wil afreizen. A27 Almere richting Gorinchem, 5 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En de A27 Utrecht richting Gorinchem, 3 kilometer file tussen Houten en knooppunt Everdingen. En dan tenslotte de A28, 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. En dan heb ik alle files eigenlijk wel gehad. Lekker hè?
1: Ik ben er stiekem nu wel.

0: vandaag.
1: Pina colada, ja, lang geleden dat ik dat gedronken heb. De gemeente Utrecht heeft onvoldoende geld om de groeiende onderhoudsopgave aan bruggen, viaducten, tunnels en andere onderdelen van de openbare ruimte volledig op te vangen. En tegelijkertijd is nog niet duidelijk welke Utrechtse bruggen en andere constructies de komende 10 jaar aan het einde van hun levensduur komen. Nou ja, die discussie speelt al lang. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, die heeft al gezegd tegen alle gemeentes en provincies dat bruggen en wegen afgesloten dreigen te worden als het Rijk niet, echt waar, als het Rijk niet met extra geld over de brug komt. Volgens het Utrechtse college speelt dat probleem ook bij ons. Dat blijkt uit beantwoording van raadsvragen over de staat van de infrastructuur. Nou, opvallend is dat de gemeente nog geen overzicht kan geven van welke bruggen, viaducten en andere constructies de komende 10 jaar vervangen moeten worden. De raad heeft expliciet gevraagd hiernaar. Maar het college die zegt, ja, zo'n lijst is er gewoon nog niet. De onderzoeken naar de staat en de resterende levensduur van veel constructies lopen nog. Dat is toch een raar verhaal. Zeker omdat we zo aan het uitbreiden zijn als stad Utrecht. Dan heb je dat toch allemaal nodig, want er wordt zoveel, tenminste, neem ik aan, nog steeds met auto's gereden over dat soort dingen. En gebruik gemaakt van bruggen, viaducten, tunnels en andere zaken. En nou ja, de Utrechtse vervangingswaarde bedraagt inmiddels ruim 4 miljard euro. En daarvan zijn de wegen ongeveer 1,5 miljard euro qua rekening. En de rest is voor de bruggen en de andere zaken die ik noemde, ongeveer 2 miljard euro. Ondanks de financiële zorgen van Utrecht zegt het college dat er op dit moment geen bruggen of andere constructies zijn waarvoor vanwege de veiligheid of geldgebrek nieuwe afsluitingen of verkeersbeperkingen worden overwogen. Maar wel, ja, de knip wordt uitgevoerd. Maar ja, dat is een andere zaak. Maar wel benadrukt de gemeente dat dit kan veranderen als toekomstige inspecties uitwijzen dat de veiligheid in het geding komt. Wat een verhaal is dit nou toch weer, hè? Ik ben toch heel erg benieuwd te horen hoe het over 10 jaar eruit ziet in Utrecht. Als we maar stroom houden, dan komt het een beetje op die. Dan kun je naar Bingo of hem luisteren. Dat is handig. Is het goede doel uit vrije wil?

had een heel leuk liedje gewonnen. Dit. En Henk Temming is bezig met een nieuw werk. Ik ben benieuwd waar hij mee komt. Henk Westbroek die heeft zijn laatste plaat al lang opgenomen, zegt hij. Al heel lang. En volgens mij gaat hij ook niks meer opnemen, hoor, denk ik. Hij gaat wel met een Goede Doel tribute band door Nederland. Wij gaan het nieuws van 9 uur met Suzanne Freek, de helft van mij. Ik ben zo bij terug met nog een uurtje de ochtendshow. Tot zo!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
2: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
1: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
3: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
1: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nog lang geleden dat ze dit soort liedjes opnam. Ik hoop dat ze het binnenkort weer eens doet. Goedemorgen, dinsdag 7 juli, 2 uur alweer. Je bent meer dan welkom. Je dag begint met heerlijke muziek uit Nederland en een heleboel informatie uit de stad. Hier is Danny de Munk, heerlijk.

Danny de Munk, heerlijk. Als je een stukje wil rijden, kijk een beetje uit op de A2. Als je naar Utrecht komt rijden, vanuit het Zethoogenbos 14 kilometer file plukjes tot en met knooppunt Eveningen. Dan de A2. Vanaf Maarsen tot en met ongeveer Oudekerk aan de Amstel staat ongeveer 10 kilometer file. Komt allemaal plukken tegen en daar moet je echt rekening mee houden als je die kant op wil rijden. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, 16 kilometer file door een ongeluk waarschijnlijk. De linkerrijstrook is dicht. Er zijn bergingswerkzaamheden. Misschien is er wat ergens vanaf gevallen tussen Reewijk en de Meren. Dus 16 kilometer op weg naar Utrecht. Dat is echt behoorlijk, kan ik je melden. Dan de andere kant op is het ook druk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 10 kilometer file. Ook door ongeluk. De weg is wel weer vrij tussen Gouda en Bleiswijk. Dus richting Gouda, daar kom je 10 kilometer file tegen. Ik zeg het toch maar, omdat we via de app daar ook te bereiken zijn tegenwoordig. A27 Almere richting Gorkum. 5 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En tenslotte de A28, 4 kilometer file tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Dat zijn de grote files op dit moment. Ik heb muziek voor je. Roxy Dekker, nieuwe single, Superstar.

Roxy Dekker hoor je met Superstar en top 10 hit al. Bert van Zandwijk is overleden. Dat heeft zijn familie deze week bekendgemaakt. Hij is 64 jaar oud geworden. Hij was historisch onderzoeker en auteur die zich specialiseerde in de herkomst en betekenis van volksgebruiken, oude liedjes en de geschiedenis van de stad Utrecht en de regio. En hij was geen landelijk bekendheid, maar had binnen zijn vakgebied had hij heel veel aanhangers. En hij wist een heleboel te vertellen over bepaalde dingen over Utrecht. Hij publiceerde regelmatig over Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein. En hij schreef artikelen voor zijn eigen website, Bert van Zandwijk, die naar eigen zeggen maandelijks meer dan 10.000 pagina views trok. En hij schreef columns voor het inmiddels opgeheven blad De Oud-Utrechter. Kun je dat nog herinneren, De Oud-Utrechter? Nou, daar heeft Ton van den Berg alles mee te maken gehad met Nieuwsland30.nl. En daar schreef Bert van Zandwijk in. En Bert die schreef onder andere over liedjes Oud en Nieuw, Sinterklaas, spotnamen uit Utrecht, Utrecht zelf. En bijvoorbeeld een mooi artikel over de Huppeldijk. Ja, wie kent dat nog? Dan moet je hem even gaan kijken op bedvanzandwijk.com. De Huppeldijk, dat was een plek waar mensen terecht konden. Woonwagenbewoners, reizigers, travelers, zou men tegenwoordig zeggen. Hele verhalen over hoe dat ging op de Huppeldijk. En het was toch wel heel bijzonder eigenlijk wat er allemaal gebeurde op de Huppeldijk. Een van de vele onderwerpen waar hij over schreef. Hoor. Hij schreef ook over de gasfabriek in Utrecht. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En al die artikelen kun je nog steeds terugvinden. Of dat blijft staan, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. En anders zullen sommige artikelen van de stad Utrecht waarschijnlijk wel overgenomen worden. Misschien heeft je dat niks gezegd, Bert van Zandwijk. Maar ga maar kijken. En die verhalen over Utrecht waren en zijn hartstikke leuk om eens even door te nemen. Op het internet. Als je klaar bent met het luisteren naar Bingo FM. Eventueel, kan me niet voorstellen, maar dat is hartstikke slim. Op nieuwsland30.nl zie je een klein overzicht van zijn werk. Hier is Henkie Dissel, Waterpas. Waterpas.

leuke woordspeling. Ja, je hebt tegenwoordig zeker de jongeren een totale merkengekte. En alhoewel ik dat ook had hoor. In mijn jeugd had je Lois voor Girls and Boys. Vooral spijkerbroeken en Levi's. Dat was toch wel de merken die je moest hebben. Lee had je ook. En nu heb je Prada en Gucci en Cartier. Inderdaad, allemaal andere kledingsoorten. Waar ik er nooit van gehoord heb. Die hartstikke duur zijn. Maar daar gaat het liedje over. Frank van Etten, je wilde alleen maar Prada. Maak ik nou reclame? Nou, een beetje, maar... Dat komt omdat ik het wil hebben over reclame die tegen de muren aan werden geschilderd vroeger. Die oude reclames, die kom je gewoon bijna niet meer tegen. Die zijn ook allemaal overgeschilderd. Maar sommige dingen, reclameuitingen, die worden weer herontdekt. Grappig is dat eigenlijk. Hè? En bijvoorbeeld witgepleisterde muurvlakken, daar werden reclameteksten onder ontdekt. En die teksten die waren af en toe door elkaar heen overgeschilderd. Ja, murenreclame. Je komt het zelden meer tegen. Het gebeurt eigenlijk nooit meer. Bijvoorbeeld op de hoek Minstraat Abstedendijk. Daar is een muurreclame aangetroffen. En eind juli moet het werk helemaal klaar zijn. Het werd ontdekt en de blootgelegde reclames die verdienden het om gerestaureerd te worden. Nou ja, is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Het was blijkbaar een soort van algemene winkel. Want je ziet die reclame. Het is niet een reclame met een poppetje of wat dan ook. Maar gewoon... Een aanbod van dingen die ze hadden. Zoals gaslang, spenen, poetspoeder en fietskaarten en Solution en Kabiet. Dat werd gewoon in Utrecht verkocht. Fietsolie, maar ook eau de cologne, odeur, toiletzeepen met twee E's, tandenborstels, tandpoeders en fantasiefriseer. Wat dat was, ik heb geen idee. Maar ook vruchtensappen, wijnen en andere dingen. Je kunt dat allemaal zien. En het werd op de Abstedendijk te koop aangeboden op nieuws030.nl. Nieuws030.nl. En mensen hebben dat misschien nog wel ooit gezien. Ik denk mensen die boven mijn leeftijd zitten, hebben dat nog wel meegemaakt. En ik weet het ook nog wel hoor. Bij mij hier naast, bij mijn oom, hing ook een soort reclame aan de muur. En die dingen worden ook weer heel erg gezocht. En die borden, want dit zijn gewoon geschilderde dingen. Maar je had een heleboel borden, ook reclameborden. En een jaar of 10, 15 geleden was dat hartstikke hip om dat in je huiskamer te hangen. Ach ja, zo gaat dat. Kijk maar even als naar een echte Utrechtse muurschildering. Abstedendijk op nieuws030.nl. Hier is VUF de Kunst en Suzanne.

lijkt me een zinvolle opdracht. Maak van het leven toch een feest. We gaan het nieuws van 9:30. Daarna ben ik terug met weer en verkeer en nog meer Zoe Levi en Snelle. En ik zing tot zo.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem 20.000 euro betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate en kregen een relatie. Zij zou stoppen met haar werk in de prostitutie, maar hield zich daar niet aan. Toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man het geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man 1.000 euro betalen, aldus de rechter. Het dagelijks leven is vorige maand gemiddeld bijna 3% duurder geworden, vergeleken met een jaar geleden. Volgens het CBS daalde de inflatie wel ten opzichte van mei. In juni waren motorbrandstoffen ruim 17% duurder dan in juni 2025. In mei was dat nog meer dan 27% hoger dan een jaar eerder. De NS heeft de afgelopen week honderden keren contact gehad met reizigers over de stroomstoring die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden al ruim een week stillegt. Een woordvoerder van het Utrechtse spoorbedrijf laat weten dat het vooral gaat om vragen over treinreizen en verzoeken om informatie. Met name mensen die via NS International kaartjes hadden geboekt voor een internationale reis, die melden zich. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel Nederlanders weer de koffers pakken voor een reis naar de camping, een hotel of een verre bestemming. En hoe goed je je ook inpakt, de kans is groot dat je wel eens iets vergeet. Uit een top 10 van de ANWB blijkt dat vakantiegangers verrassend vaak zonder belangrijke spullen vertrekken. En het gaat niet alleen om voor de hand liggende spullen, zoals een tandenborstel of slippers. De lijst bevat ook een aantal onverwachte spullen die regelmatig thuis blijven liggen. Bijvoorbeeld een reisstekker, paspoort, oordopjes of een internationaal rijbewijs. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt een mooie dag met zo'n 25 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

fantastisch liedje van Bluff Blauwe Ruis. Die echt heel veel wortels in Utrecht hebben terwijl ze uit Zeeland komen. Aan hun eerste liedjes hebben ze allemaal in Utrecht opgenomen. Hier op de Vechtdijk. Bij een technicus die ik ken. En daarna is de oud-manager van Doe Maar met z'n allen aangegaan. En de rest is geschiedenis. En zijn een van de grootste bands van Nederland geworden. We gaan langzamerhand qua temperatuur omhoog. Hè. Vandaag 24 graden west-noordwestenwindje 3. Morgen 25 graden. En dan donderdag, vrijdag, zaterdag. Dan gaat het respectievelijk omhoog. Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30. Dat zijn de voorspellingen. Er zijn ook mensen die zeggen dat het heel erg warmer gaat worden. We gaan het gewoon met z'n allen wel meemaken. Vandaag ook hier en daar een klein wolkje. Geen neerslag. En dat is de komende dagen sowieso zo. West-noordwestenwindje 3. En dat gaat woensdag gaat dat keren. Dan gaat het van het westen naar het noorden. En dan hebben we noordoostenwind toch 29 graden. Dus heel bijzonder eigenlijk. Mag dat zo omschrijven? Denk ik. Ja, ik weet niet zoveel van het weer om. Maar ik zie sommige weermensen echt in paniek. Ja, het zou bloedheet kunnen worden. Zeker in Frankrijk. Ondraagbaar. Maar ja, daar hebben wij niet zo gek veel mee te maken. Als je die kant op gaat, hou alles in de gaten. Hè, want dat is wel zo. Ga je naar het zuiden rijden met vakantie. Want veel mensen hebben nog geen vakantie. Het noorden heeft vakantie. En Utrecht krijgt binnenkort de leukste dagen. Maar ja, we gaan wel eens even kijken wat dat gaat worden. Kijk een beetje uit en hou een beetje in de gaten wat er allemaal gebeurt. Zegt Fred. Hier is Maxine Vroger, Echte Liefde. Ik heb daarna Amar, De Stem in Je Hart. En ik heb Justin de Wild, Cheerio. Maar dat ga je allemaal vanzelf horen. En ik ben zo weer bij. Eerst Maxine Vroger.

0: Maxime Vlogen.
1: Met die snaarsnoet. Maar niet uit wat echt de liefde is, man.
0: Kijk eens even naar de webpagina van www.bingofm.nl of de app. We hebben het een beetje opgefrist. Hè. Sinds gisteren 1 uur ziet het er net even wat anders uit. En je kunt gewoon alle vaste dingen terugvinden. Hoor. Maar sommige dingen hebben we eraf gehaald. En sommige dingen hebben we vernieuwd en opnieuw in elkaar gedraaid. Dus de app en de website die zijn sinds gisteren vernieuwd. Niet dat je er wat mee kunt, hoor. Ik bedoel, je kunt alle dingetjes doen die je daar wel eens misschien doet. En als je in de auto zit, denk je bij jezelf, Fred, waar heb je het over? Of op de fiets, of als je lekker buiten aan het werk bent. Maar ik denk, ik meld hem maar even. Want er zijn altijd mensen die dat doorhebben en zeggen, ja, dat is wel even wennen. Ja, dat is altijd, nieuwe dingen moet je altijd even een beetje aan wennen. Zo zit de wereld in elkaar. Even kijken naar de situatie op de weg. Laat ik dat eens even snel met je doen. Het valt allemaal reuze mee op zich op dit moment. Als je in Utrecht komt rijden, nog steeds 14 kilometer file tot en met knooppunt Everdingen. Dan de A2 Utrecht richting Amsterdam. 12 kilometer file tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel. Den Haag richting Utrecht, daar staat nog 8 kilometer file op de A12 door ongeluk. De weg is wel weer vrij tussen Gouda en Nieuwebrug. En Arnhem richting Den Haag noem ik dan ook nog maar de A12. 5 kilometer file tussen Bunnik en Houten. En tussen Houten en knooppunt Everdingen, Utrecht richting Gorinchem, staat 3 kilometer file. Dat is het dan nog wel, hoor. Ja, er zijn een heleboel wegafsluitingen, maar dat heb je in de zomer natuurlijk. Dat is altijd aan de gang. Hier is Amar en Stem in je Hart.

Thierry, ja, ik kan niet zo goed fluiten. Justin Wild hoorde je hier bij je bingo fan. De veiligheidsregio Utrecht, misschien heb je het al gemerkt, is op social media markten en in winkelcentra een campagne gestart die ons moet aanzetten tot voorbereiding op een noodsituatie. Zoals langdurige stroomuitval of een overstroming. En waarom weer en waarom nu? Zo wordt de vraag gesteld in het AD van deze week. Nou ja, je hebt nog wel het boekje in je hoofd, hè, wat we vorig jaar kregen. Daarin stond de boodschap, denk vooruit praat erover met andere mensen. En Cindy Rutte van de Veiligheidsregio Utrecht, die zegt, ja, het onderwerp staat nog wel even op de agenda. Dat heeft te maken met de gestapelde risico's die op ons afkomen. Het stroomnet is overvol, dus de kans op uitval is aanwezig. Ja, dat is het toch ook. Nou ja, er zijn vaker incidenten door extreme weer, dat is absoluut waar. En de natuurbranden zijn er. En we leven in een onrustige wereld met oorlogen en geopolitieke dreiging. Cindy, daar heb je gelijk in. Maar ja, dat is volgens mij nooit anders geweest, geloof ik, hoor. De Koude Oorlog, ik ben een Koude Oorlogkind. Ik ben geboren toen de Koude Oorlog er al was. Dat heb ik zien aflopen. En nu zijn er altijd dreigingen. Maar goed, ik wil het ook niet bagatelliseren, zoals dat zo mooi heet. En er zijn een heleboel cyberaanvallen die steeds impactvoller worden. Dat is wel waar, ja. Want als een cyberaanval er is, dan kunnen dingen uitvallen waar je helemaal niet blij van wordt. Zoals betalend verkeer bijvoorbeeld. Daarom wordt er gezegd, haal water in huis. Neem wat contant geld op en doe dingen zoals kaarsen en een knijpkat. Nou komt er een video, en of je daar blij van wordt, een video waarbij burgemeester Jos Freulich van Vijf Herenlanden een noodpakket bij elkaar scharrelt. Die video die is echt serieus. En nog serieuzere uitingen gaan ook nog volgen. En diverse gemeenten zoals Utrecht haken aan bij de campagne en zorgen voor posters in het straatbeeld en flyers op de markt en evenementen. Je zou zomaar zo'n lijstje in handen kunnen krijgen. Dat boekje, heb ik dat boekje nog, want ik zit aan mijn bureautje. Ik zou het toch niet gewoon hebben weggedonderd met het oud vuil. Ik weet het eigenlijk niet. Wat heb ik hier? Een ding van mijn loopapparaat. Een dingetje van nog een loopapparaat. Ik zou dat dan hier in mijn laadje.

Ik weet niet veel van Klussel, maar ze stonden in het begin als stucadoors op het podium. En goldband, dat is een soort stucmateriaal. Je hebt roodband en je hebt goldband. Dat weet ik nog wel. Van mensen die dat gebruikten, ja, ik wist dat niet hoor, maar ik hoorde dat wel eens. Noodgeval, leuke verwijzing naar waar de heren ooit mee begonnen zijn. Mensen, dit was de ochtendshow voor deze dinsdag. Ik kijk met een schuinoog naar buiten. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ik wens je een hele fijne dag. En straks John Schaap, die gaat de leuke liedjes draaien. Dan Henry met de middagshow Lawrence. En dan is Kevin er alweer. En dan gaan we alweer richting de avond, moet je nagaan. Ik heb nog één liedje voor je. Na het nieuws van 10 uur. Matje Hoogkamer, Diamant. Hoi.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven. En zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Zeg het dan nog een keer. Ja, nu weet ze het wel. Dat hij van haar houdt, dat mag duidelijk zijn. Goedemorgen.

heerlijk zonnetje schijnt boven onze stad. Ja, inmiddels is ook de Bingo FM inbox geopend voor leuke zomerse titels. Kom erop met je favoriete zomerplaat. Uit onze schatkamer. Binnen nu in een paar minuten Paul de Leeuw met zijn hit Ik wil niet dat je liegt. Maar eerst deze nieuwe single van Dean Saunders. En hij wil niet dat je gaat.

0: leugens meer.
1: Origineel is dit een liedje van Laura Pausini. Paul de Leeuw schreef een Nederlandse tekst. En dat werd een grote hit voor Paul. Ik wil niet dat je liegt. De sterren zingen de mooiste liedjes voor je.

Afgelopen vrijdagmiddag heeft Menno Otte gebeld met Joe Nicolai. En hem ja, echt verrast met de meest gedraaide single deze week bij Bingo FM. Tinto de Verano. Joe Nicolai is opgegroeid in Purmerend. Hey, dat is ook de woonplaats van Danny de Munk en van vele andere Nederlandse sterren.

tijd. De man met koperen longen. Django Wagner was dit. Waarom ben je weggegaan? En het kleine orkest draaide ik voor je. Ja, ze noemden zich Klein Orkest, maar ze maakten groot iets. En dit was er één van. Laat mij maar alleen. Heb je zin om buiten te spelen, Bonnie?

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. 7 provincies gaan zich inzetten voor de grutto, waaronder de provincie Utrecht. Het aantal is de laatste jaren flink afgenomen en dus moet het leefgebied van de weidevogel worden verbeterd en beschermd. De grutto leeft in grote open gebied met een hoog waterpeil en weinig verstoringen. De provincies, natuurbeheerders en waterschappen die gaan samenwerken om graslanden te verbeteren, natuurvriendelijke oevers aan te leggen en ook voor agrarisch natuurbeheer. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met haar werk in de prostitutie, maar hield zich daar niet aan. Toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, aldus de rechter. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat we weer de koffers gaan pakken. Hoe goed je dat ook doet, volgens de ANWB is de kans groot dat je wel eens iets vergeet. Ze maakten een top 10 van spullen die vakantiegangers niet meenemen. En dat varieert nogal. Niet alleen slippers en een tandenborstel, maar ook reisstekkers, een paspoort, oordopjes of het rijbewijs blijft regelmatig thuis. Het weer van vandaag afwisselend zon en wolken en het wordt vanmiddag zo'n 25 graden.
2: Schaap met John Schaap.

geweldig hoe deze uitvoering gemaakt is. De hit van John Paul Jong, Love is in the Air, werd al eerder gecoverd, Nederlandstalig, door Nico Landers. Ja, en die tekst is ook gebruikt voor deze versie van Gerard Joling, Billy Dans en Afro Bros. Zelfs je naam is mooi. Henk Westbroek schreef dit liedje voor zijn eigen Julia.

Julia en Henk Westbroek ja tegen elkaar gezegd dit jaar op 10 maart. En dit is gevierd samen met de kinderen en kleinkinderen. Mooi dat liefde zoveel jaren kan duren. Prachtig. En dan ook nog zo'n mooi liedje voor haar schrijven.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharra. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze 200.000 euro waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

John West, ik zag jou in mijn droom. Dat is vervelend voor je. Goedemorgen. En nog een uurtje schapen op Bingo FM. Het is fantastisch om dit vandaag weer voor je te mogen doen. Ja, met de wetenschap dat ik nog een uurtje heb, kijk ik nu alweer uit naar de show van morgen. Morgen wordt het namelijk ook weer fantastisch, toch?

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. 7 provincies gaan zich inzetten voor de grutto, waaronder de provincie Utrecht. Het aantal is de laatste jaren flink afgenomen en dus moet het leefgebied van de weidevogel worden verbeterd en beschermd. De grutto

0: Porto leeft in grote open gebied met een hoog waterpeil en weinig verstoringen. De provincies, natuurbeheerders en waterschappen die gaan samenwerken om graslanden te verbeteren, natuurvriendelijke oevers aan te leggen en ook voor agrarisch natuurbeheer. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen, anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met haar werk in de prostitutie, maar hield zich daar niet aan. Toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, aldus de rechter. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat we weer de koffers gaan pakken. Hoe goed je dat ook doet, volgens de ANWB is de kans groot dat je wel eens iets vergeet. Ze maakten een top 10 van spullen die vakantiegangers niet meenemen. En dat varieert nogal. Niet alleen slippers en een tandenborstel, maar ook reisstekkers, een paspoort, oordopjes of het rijbewijs blijft regelmatig thuis. Het weer van vandaag afwisselend zon en wolken en het wordt vanmiddag zo'n 25 graden.
1: Schaap met John Schaap.

alle ruimte van de wolken. Dan wordt het heerlijk. Nog 23 minuutjes schaap. En van Griekenland gaan we naar Espanje.

De Nederlandstalige liedjes uit de jaren 80. In 1985 stond de Surinaamse Nederlandse feestband Trapfassie in de top 40 met Wasmachine. Ja, ze waren niet helemaal origineel. Het liedje is overkomen bij je uit de Antillen. Zanger Macchiaro Prudencia had daar al een hit met Wasmachine.

0: en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, een zonnige periode. In het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Marco Borsato. Waarom nou jij? Ja, waarom nou jij? Omdat we gewoon lekkere platen voor je draaien. Aan de andere kant van de radio, waar ter wereld je ook bent. www.bingofm.nl. En we draaien 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De lekkerste platen. Zoals deze.

op je radio. En wat zullen we drinken? Nou, ik hou het lekker op een Suderansje en een bakje koffie bij mijn broodje speciaal. Ook dat broodje speciaal trouwens gaan we straks weer draaien. Na het regennieuws in ieder geval. Het is weer een mooi hoor. Dus dat kan ik je verzekeren. Voor de rest heb ik gewoon een broodje kaas hoor. Dus zo speciaal is

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Transdev en Keoly verlagen het maximale tarief naar €5. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie voor mensen die betalen met een OV-pas of betaalpas. Het geldt voor reizen met de bussen en trams van UOV. Het staat los van eventuele compensatie voor reizigers die last hebben van de aanhoudende problemen met het busvervoer in Utrecht. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met het werk in de prostitutie, maar ze hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, zegt de rechter. Dierenasiels zitten weer overvol met jonge kittens. En daarom pleiten de asiels ervoor om een chipplicht in te voeren, zodat er geen ongeregistreerde katten buiten lopen. En de overheid moet daar iets aan doen.
2: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn, half verwilderd. Die wonen soms op recreatieparken, soms in de buurt van boerderijen. Fijne dieren, ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk, maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
1: En ook willen ze een verplichting voor castratie of sterilisatie van de katten die buiten komen. Het weer, zon en wolken, vanmiddag zo'n 25 graden. De wind is vrij krachtig, maar neemt vanavond weer af.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

juiste keuze zien te maken natuurlijk. En als je een verkeerde keuze hebt gemaakt, heb je altijd weer een kans om je goede keuze te maken. Tot aan het nieuws van 1 uur draaien we Arnie Jansen en Leslie Gal. Straks het tweede gedeelte.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een

0: Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharaa. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: leven.
1: Jamie van Kempen, het is de liefde. En als het om de liefde gaat, moet je er ook zuinig op zijn natuurlijk. En er ieder moment van genieten. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Het is dinsdag vandaag en tot 2 uur. Lekkere platen voor jou, wat ondergedekende vervoer bij. En Kees Tolk, Bico Deluxe. Mag ik even...

0: Wie is de mol?
1: Amar, en wie is de mol? Ik moet je eerlijk zeggen, het tv-programma heb ik nog nooit gevolgd. Maar je hoort van meerdere mensen zeggen, joh, dat moet je eens volgen. Dat is hartstikke leuk om dat te doen. Nou, ik zal het eens een keer gaan kijken dan. En misschien dat ik dan ook wel een mol fanaat word of zo. Dat zou zomaar kunnen. Je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket tot 2 uur. Hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Straks krijgen we nog Jip van der Loo met Wat ben je knap. Dankjewel. Maar eerst even terug in de tijd met Bloem en Omdat...

Dankjewel, Jip van der Loo. En wat ben je knap. Jij ook, aan de andere kant van de radio. Met die strik in je haar. Ziet er goed uit trouwens. We gaan even naar het reguliers. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. Hier is Guido van der Graaf.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Transdev en Keolis verlagen het maximale tarief naar €5. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie voor mensen die betalen met een OV-pas of betaalpas. Het geldt voor reizen met de bussen en trams van UOV. Het staat los van eventuele compensatie voor reizigers die last hebben van de aanhoudende problemen met het busvervoer in Utrecht. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met het werk in de prostitutie, maar ze hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, zegt de rechter. Dierenasiels zitten weer overvol met jonge kittens. En daarom pleiten de asiels ervoor om een chipplicht in te voeren, zodat er geen ongeregistreerde katten buiten lopen. En de overheid moet daar iets aan doen.
3: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn, half verwilderd. Die wonen soms op recreatieparken, soms in de buurt van boerderijen. Fijne dieren, ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk, maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
2: En ook willen ze een verplichting voor castratie of sterilisatie van de katten die buiten komen. Het weer, zon en wolken, vanmiddag zo'n 25 graden. De wind is vrij krachtig, maar neemt vanavond weer af.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

telt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

0: slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: We gaan terug naar de jaren 60. Een oudje van Paul Anka. A steel guitar and a glass of wine. Nou, Nederlands is het gedaan door John Spencer. En dan heet het een steel guitar en een glaasje wijn. Lekker. Geef mij.

Antoon, de enige, zo heet die plaat. Maar je bent gelukkig niet de enige die luistert naar Bingo FM. Want er zijn heel wat luisteraars die iedere dag afstemmen op het station met de grootste glimlach. De uitzending van vandaag lijkt wel een beetje de teken van drank te staan. We hadden net Ferry de Lid zijn check met Baco in Monaco. Toen hadden we nog John Spencer met een steelgitaar en een glaasje wijn. En nu hebben we weer het normaal. En dat is ook normaal, maar mama, waar is mijn pils?

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heerhugowaard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen

0: hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. Drie verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 2:02. Lawrence hier. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB op Bingo FM. Eén melding op dit moment in de provincie Utrecht. En de file staat op de A27. Utrecht richting Gorkum, 10 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. In verband met wegwerkzaamheden ben je tussen Hout en knooppunt Everdingen een half uur langer onderweg.
2: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Alles wat je zegt van Wesley Klein op deze dinsdag 7 juli. Van harte welkom, gezellig dat je erbij bent. Henry, dankjewel voor je lunch. En kijk eens naar buiten, wat worden we vrolijk. Het is een zonovergoten dinsdagmiddag. Dus we gaan er lekker van genieten van alle leuke liedjes die weer voorbij komen hier op de Stadszender van Utrecht. Fout momentje, 3:15. En heb je een suggestie, laat even weten via lawrence@bingofm.nl. Of maak gebruik van de gratis app. Gaan we naar Samuel Welton. Echte liefde is te koop, de slow single versie. Ik zag

Echte Liefde is te koop van Sammo Welten. De slow single versie hoorde je. Denzel, jij bent ook aan het luisteren. Je vraagt om Jeffrey Tanis. Oh, sorry Gina. Je zegt erbij een leuk nummertje voor op het werk. Nou, geniet.

In het najaar krijg je weer een seizoen, hè. Gooise vrouwen. En Martin Morero, ja, die speelt er ook in, hè. Je hoorde Echte Liefde. En vorige week zag ik een foto voorbij komen ergens op een kermis in Laren. Dat er volop opnames gemaakt werden. En ja, Martin, die hoort erbij natuurlijk, hè. In het gaarne gooi. We gaan naar Jeffreze Loco.

plankje van Merel. En denk even naar het 3:15 en foutmomentje. Geef hem door via lawrence@bingofm.nl, via de app of via mijn eigen Insta @LawrenceNicolaas.

Dario met Naldum, Lima met Son en Sol. We gaan er nog eentje doen, zo dadelijk het regionale nieuws van 2:30. Maar eerst Mike Pietersol met Dat Doe Jij.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Transdev en Keoly verlagen het maximale tarief naar €5. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie voor mensen die betalen met een OV-pas of betaalpas. Het geldt voor reizen met de bussen en trams van UOV. Het staat los van eventuele compensatie voor reizigers die last hebben van de aanhoudende problemen met het busvervoer in Utrecht. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met het werk in de prostitutie, maar ze hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, zegt de rechter. Dierenasiels zitten weer overvol met jonge kittens. En daarom pleiten de asiels ervoor om een chipplicht in te voeren, zodat er geen ongeregistreerde katten buiten lopen. En de overheid moet daar iets aan doen.
2: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn, half verwilderd. Die wonen soms op recreatieparken, soms in de buurt van boerderijen. Fijne dieren, ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk. Maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
1: En ook willen ze een verplichting voor castratie of sterilisatie van de katten die buiten komen. Het weer, zon en wolken, vanmiddag zo'n 25 graden. De wind is vrij krachtig, maar neemt vanavond weer af.
3: En dan gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De linkerrijstrook is dicht in verband met wegwerkzaamheden tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Dan gaan we naar de A2 Utrecht richting Den Bosch, 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. En dan de A27 Utrecht richting Gorkum, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer, wegwerkzaamheden tussen Hout en knooppunt Everdingen. Daar ben je een half uur langer onderweg.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

verder roveren met Fantastisch Toch. Ja, Germ. Ja, dat is iets Brabants. Nee, verpast dat bij Eva? Nee. Willem Jans nu met Litouwers. You're Never Walk Alone.

0: een multimiljonair.
1: Als ik het zou zijn, dan had ik mijn leven zo omgegooid. Ja, och. Het eerste wat ik zou doen is een huis kopen. Ja. Zo dadelijk gaan we naar Volendam. Zo, ik heb een kriebel om mijn keel, hoort. Ja. Zo dadelijk Volendam, Jan Smit, eerst Rob de Nijs. Het werd zomer.

0: Jan Smit als de nacht verdwijnt. We gaan naar het NOS-journaal van 3 uur. Ik ben er zo dadelijk nog een uurtje met de Bingo in de middag. Tot zo.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout viel een dode en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Inmiddels is het 2:02 geworden. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie van de AWB hier op Bingo FM. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Dan gaan we naar de A2 Utrecht richting Den Bosch. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Vianen en afrit Everdingen. Dan gaan we naar de A2 Utrecht richting Den Bosch. 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Geldermalsen en Zaltbommel. De A27 Utrecht richting Gorkum. 10 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Ben je ruim 3 kwartier langer onderweg in verband met wegwerkzaamheden tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen. Nou, er zijn nog een aantal wegafsluitingen, maar die ga ik maar niet meenemen. Dan ben ik vanavond om 10 uur nog niet klaar.
1: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Rutje komt met Vrij met mij in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent. We gaan naar Brabant. Guus Meeuwis nu. Tranen gelachen.

Vondst Veurink met Avond voor in de boeken. Alsjeblieft, Margreet, dankjewel voor jouw bericht. Voor 3:15 bij Lawrence. Het is gewoon een toffe plaat. Je vraagt om Faithless. Veel plezier ermee.

Het is inderdaad een toffe plaat door Margreet. Of Margret. Ja, er staat Margret, maar ik denk Margreet. Maar gemeend met liefde gedraaid voor je, hoor. Vanavond 10:45 weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En anders morgenmiddag laat het maar weten via de mail, via de app of via @LorisNicolaas op Instagram.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaallaan 19 in Utrecht. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Transdev en Keoly verlagen het maximale tarief naar €5. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie voor mensen die betalen met een OV-pas of betaalpas. Het geldt voor reizen met de bussen en trams van UOV. Het staat los van eventuele compensatie voor reizigers die last hebben van de aanhoudende problemen met het busvervoer in Utrecht. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met het werk in de prostitutie, maar ze hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, zegt de rechter. Dierenasiels zitten weer overvol met jonge kittens. En daarom pleiten de asiels ervoor om een chipplicht in te voeren, zodat er geen ongeregistreerde katten buiten lopen. En de overheid moet daar iets aan doen.
2: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn, half verwilderd. Die wonen soms op recreatieparken, soms in de buurt van boerderijen. Fijne dieren, ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk, maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
1: En ook willen ze een verplichting voor castratie of sterilisatie van de katten die buiten komen. Het weer, zon en wolken, vanmiddag zo'n 25 graden. De wind is vrij krachtig, maar neemt vanavond weer af.
3: En dan gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB hier op Bingo. En terwijl het zonnetje nu langzaam aan het verdwijnen is, ja, ik vind het niet leuk. Nee, jammer. De A1 Amsterdam richting Amsterdam, Amersfoort richting Amsterdam, 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Amersfoort-West en afrit Soest. Daar ben je 10 minuten lang onderweg. De A2 Utrecht richting Den Bosch, 10 kilometer langzaam rijden verkeer tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. Dan gaan we naar de A2 Utrecht richting Den Bosch, 10 kilometer, een half uur lang onderweg. Langzaam rijdend verkeer tussen Beest en Zaltbommel. De A12 Arnhem richting Den Haag. 12 kilometer, langzaam rijdend tot stilstand verkeer. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht tussen Houten Oost en De Meren. De A12 Arnhem richting Utrecht. 5 kilometer, een kwartier lang onderweg tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Dan gaan we naar een lange file op de A27 door wegwerkzaamheden. Utrecht richting Gorkum. 3 kwartier lang onderweg naar de A28 richting Amersfoort, knooppunt Everdingen. Door wegwerkzaamheden. Dus heel veel sterkte als je in de file staat.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik heb het nooit meegemaakt. Nee, niemand eigenlijk toch. Althans, we kunnen ons niet herinneren. Henk Disselman deed het pijn toen je uit de hemel viel, hoorde je op Bingo. Er wordt regionaal nieuws, meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar de 3 A's.

Kevin, jij mag zo. Ja, ik ben altijd vrolijk hoor, Kevin. Ja, Kevin dacht dat ik gisteren een beetje boos was, maar daar ben ik nooit hoor. Nee, ik word nooit boos. Nee, ik ben altijd heel vrolijk. Kevin zo dadelijk dus. Hij is jouw gids in de spits. Ik ben er vanavond weer om 11 uur en anders morgen om 2 uur. Ik sluit af met Lisa Bourey en Louis de Vries. Goede tijden, slechte tijden. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Utrecht-Papendorp en Knoopend Everdingen 19 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en de Meren 27 minuten. Het allemaal in verband met een kapotte vrachtauto. H12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend

0: Brunette en knooppunt Oude Rijn 16 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en MNES ongeveer 35 minuten. Het allemaal door een ongeluk en een rijstrook die is dicht. A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen ongeveer 34 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Maarten. Dit was René Vroger en daar sta je dan. Lorenz trouwens, dankjewel voor de afgelopen uren. Het was gezellig en jij bent er vanavond weer rond de klok van 11 uur met Naar Bed met Lorenz. Voor vandaag kijken we even naar het nieuws uit de stad Utrecht. Je krijgt mijn favoriete en verdwaalde platen en Kevin's klassieker. En voor de rest houden we de files nauwlettend voor je in de gaten. Vorige week kwamen Senna Willems en Sven Versteeg samen met een gloednieuwe plaat. En die is wel getiteld Vuurwerk.

Bingo FM. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter met een van de mooiste platen van Numidia. Dit is Ik Bleef Geloven.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Transdev en Keolis verlagen het maximale tarief naar €5. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie voor mensen die betalen met een OV-pas of betaalpas. Het geldt voor reizen met de bussen en trams van UOV. Het staat los van eventuele compensatie voor reizigers die last hebben van de aanhoudende problemen met het busvervoer in Utrecht. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met het werk in de prostitutie, maar ze hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, zegt de rechter. Dierenasiels zitten weer overvol met jonge kittens. En daarom pleiten de asiels ervoor om een chipplicht in te voeren, zodat er geen ongeregistreerde katten buiten lopen. En de overheid moet daar iets aan doen.
2: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn, half verwilderd. Die wonen soms op recreatieparken, soms in de buurt van boerderijen. Fijne dieren, ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk. Maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
1: En ook willen ze een verplichting voor castratie of sterilisatie van de katten die buiten komen. Het weer, zon en wolken, vanmiddag zo'n 25 graden. De wind is vrij krachtig, maar neemt vanavond weer af.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Afrit Soest ongeveer 9 minuten vertraging. H2 Amsterdam richting Sethoge-Bos tussen Utrecht-Leidse Rijn en Afrit Everdingen 18 minuten. H2 Utrecht richting Sethoge-Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. En de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn 5 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 6 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 29 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 12 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 45 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En de verwachteindtijd is ongeveer rond 16:45. Dan richting de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen 38 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit Den Dolder en Afrit Maren 10 minuten. Dan nog even als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Soesterberg en Nijkerk, 18 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

dit was André Hazes en ga hier op Bingo FM. Welkom en leuk dat je erbij bent. Zit je lekker in de auto, rij vooral voorzichtig. En ja, misschien ben je onderweg richting huis. Maar misschien ook wel onderweg richting het werk. En moet je nog eventjes aan de bak. Heel veel succes en anders een veilige rit naar huis toe gewenst. En ook natuurlijk een veilige rit richting het werk om niet te vergeten. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom dan vlog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

automobilist in Utrecht moet volgende week rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf 13 tot en met 18 juli is de Kardinaal de Jongweg tussen het Eijkmanplein en het Kardinaal Afrinkplein in beide richtingen afgesloten. En dat vanwege asfalteringswerkzaamheden. Het werk maakt deel uit van de aanleg van een snellere busverbinding tussen Overvecht en Utrecht Science Park. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A27 en de N230. Ook busreizigers krijgen te maken met vervallen haltes en omleidingen. Nou, dat belooft een feestje te gaan worden, denk ik zo. En ja, als ik richting Bingo FM moet, dan wordt het flink omrijden in ieder geval. Maar we gaan ons best doen. Voor nu tijd voor een plaatje van Chris Cross Amsterdam, Tino Martin en dan niet te vergeten André Hazes. Chris Cross.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Afrit Soest ongeveer 10 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Afrit Utrecht Centrum en Afrit Everdingen 22 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maren 5 minuten. En H12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Wageningen 6 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Rijnsoord 6 minuten. En H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 39 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 15 minuten. En A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 43 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. H27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Knoopend Everdingen ongeveer 41 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. En A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knoopend Rijnsweert en Afrit Den Dolder 5 minuten. H28 Utrecht

jij wel wie ik ben. Mijn naam is Kevin Scholten. En tot aan 6 uur draai ik voor jou de lekkerste Nederlandstalige platen hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Ik krijg zo nog eventjes de bingo schijf van de week. En we kijken nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. En rond 6:15 krijg je mijn verdwaalde plaat, een Engelstalig nummer van een Nederlandse

Inmiddels 40 jaar in het vak, we hadden het over Dries Rolvink en ik kom eraan. De rechtbank in Utrecht heeft de moeder en een vriendin veroordeeld voor ernstige mishandeling van twee jonge kinderen. De moeder krijgt 14 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, en haar vriendin moet 12 maanden de gevangenis in, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechtbank werden de kinderen stelselmatig geslagen en geschopt, soms zonder eten en drinken opgesloten en regelmatig thuisgehouden van school. De mishandeling kwam vorig jaar aan het licht na meldingen van de buren. Beide vrouwen moeten de kinderen ook een schadevergoeding betalen. Ja, ik kan hier weinig over zeggen. Ik krijg hier eigenlijk de rillingen van, moet ik eerlijk bekennen. En ja, ik hoop in ieder geval dat het met de kinderen goed gaat. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Wij gaan door met de muziek. Hier zijn Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. En samen zingen zij Jij Bent Alles.

Dit was de bingo-schijf van de week. We hebben het over Joey Nicolai en zijn Tinto Verano. En wij gaan nog eventjes door met die lekkere Nederlandstalige platen. Hier is Samuel Welten en echte liefde is te koop.

Bodyflex samen met Acta en de Munich en CD van mij. En wat ik de afgelopen dagen leuk vind om te doen is even een plaat draaien die bij heel veel mensen wat onbekend is. En dit is er eentje van, even terug naar de begincarrière van niemand minder dan Frans Bauer. Ik vind het een van zijn mooiste platen, Als de avond weer valt. Ik sta

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Transdev en Keoly verlagen het maximale tarief naar €5. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie voor mensen die betalen met een OV-pas of betaalpas. Het geldt voor reizen met de bussen en trams van UOV. Het staat los van eventuele compensatie voor reizigers die last hebben van de aanhoudende problemen met het busvervoer in Utrecht. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met het werk in de prostitutie, maar ze hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet de man €1.000 betalen, zegt de rechter. Dierenasiels zitten weer overvol met jonge kittens. En daarom pleiten de asiels ervoor om een chipplicht in te voeren, zodat er geen ongeregistreerde katten buiten lopen. En de overheid moet daar iets aan doen.
3: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn, half verwilderd. Die wonen soms op recreatieparken, soms in de buurt van boerderijen. Fijne dieren, ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk, maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
2: En ook willen ze een verplichting voor castratie of sterilisatie van de katten die buiten komen. Het weer, zon en wolken, vanmiddag zo'n 25 graden. De wind is vrij krachtig, maar neemt vanavond weer af.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
4: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Alfred Soest ongeveer 6 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Knoopend Everdingen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. En de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn ongeveer 8 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwbrug 9 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en de rechterrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen 32 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg en 2 rijstroken zijn afgesloten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Knoopend Waterberg 14 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Knoopend Oude Rijn 32 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk 6 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 29 minuten. Dan door naar de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 39 minuten. Het allemaal door een ongeluk in. Inmiddels is de weg weer vrij. H27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen ongeveer 34 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. H28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit de Bilt en Afrit den Dolder 7 minuten. En de H28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit den Dolder en Nijkerk 52 minuten. Als laatste H28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en Knoopend Rijnsweert ongeveer 8 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

minuten van Op Weg naar Huis tikken weg voor deze dinsdagmiddag. Zo nog even mijn virtuele plaats. En we kijken nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Hier is even tijd voor een lekker zomersplaatje.

Helemaal wat je met bedoelt. En we gaan het even hebben over tinnitus. En wat is tinnitus? Dat is een voortdurende ruis in het oor. En het kan ook een voortdurende piep zijn. Het is maar net eigenlijk waar je last van hebt. Ik moet zeggen, ik heb daarentegen zelf een continue ruis in het oor. Ik kan er redelijk mijn leven, moet ik zeggen. Ik heb er eigenlijk weinig last van. Maar als het bijvoorbeeld stil om me heen wordt, dan is het af en toe irritant. Heer Consult organiseert daarom ook 2 gratis informatieavonden in Utrecht over de behandeling. En de therapie combineert geluid met lichte elektrische stimulatie via de tong en heeft volgens klinisch onderzoek namelijk resultaten bij verminderen van de tinnitusklachten. Tijdens de avond is uitleg van een tinnitus-expert, een ervaringsverhaal en een demonstratie van het apparaat. En de bijeenkomsten zijn op 15 juli en 2 september. En je aanmelden kan via de website van Heerconsult en dat is heerconsult.nl, dus als je het even weet. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met Dennis Jones. En waarom mag ik mijn kinderen niet zien? Een prachtige plaat trouwens.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikidoambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Bussen en tramreizigers in de stad worden later dit jaar gecompenseerd voor de chaos van de laatste maanden. Maar gratis openbaar vervoer zit er niet in. De tarieven gaan vanaf oktober tijdelijk omlaag. Rond de kerstvakantie wordt het OV veel goedkoper en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. Dat meldt verantwoordelijk provinciebestuurder André van Schie. Hij zegt ook dat het OV in Utrecht nog altijd ver onder het vereiste niveau zit. Als het aan de gemeente Utrecht ligt, dan ga je straks via een park naar het ziekenhuis. In de nieuwe plannen voor de medische campus worden alle ziekenhuizen op het Science Park straks via een groen gebied verbonden. Dan gaat het om de gebouwen van het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Maxima Centrum en het Centraal Militair Hospitaal. De ingang van het UMC wordt naar het noorden verplaatst en er komt ook een nieuw groter Ronald McDonald huis bij het kinderziekenhuis. En 87 mooie en oude gebouwen openen de tweede zaterdag van september de deuren tijdens de Open Monumentendag in Utrecht. Het is de 40ste editie en er zijn ook een paar nieuwe deelnemers die voor het eerst dus de deuren openen. Nieuwe deelnemers zijn onder meer het Stadskasteel Oudaan, de HTMU-loods, oude treinloods, het Rioolgemaal aan de Kardinaal de Jongweg, wooncomplex Tuinwijk en de Bakkerspoort. En de hele lijst staat op de website van Open Monumentendag, waar dus elk jaar duizenden bezoekers op afkomen. Het weer dan van vanavond. Nou, door de harde wind koelt het toch wel aardig af. Het wordt uiteindelijk zo'n 16 graden. En als we dan naar morgen kijken, dan een vergelijkbare dag met vandaag. Zonne, wolken en dan ook nog 25 graden op de thermometer.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Bussen- en tramreizigers in de stad worden later dit jaar gecompenseerd voor de chaos van de laatste maanden. Maar gratis openbaar vervoer zit er niet in. De tarieven gaan vanaf oktober tijdelijk omlaag. Rond de kerstvakantie wordt het OV veel goedkoper en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. Dat meldt verantwoordelijk provinciebestuurder André van Schie. Hij zegt ook dat het OV in Utrecht nog altijd ver onder het vereiste niveau zit. Als het aan de gemeente Utrecht ligt, dan ga je straks via een park naar het ziekenhuis. In de nieuwe plannen voor de medische campus worden alle ziekenhuizen op het Science Park straks via een groen gebied verbonden. Dan gaat het om de gebouwen van het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Maxima Centrum en het Centraal Militair Hospitaal. De ingang van het UMC wordt naar het noorden verplaatst en er komt ook een nieuw groter Ronald McDonald huis bij het kinderziekenhuis. En 87 mooie en oude gebouwen openen de tweede zaterdag van september de deuren tijdens de Open Monumentendag in Utrecht. Het is de 40ste editie en er zijn ook een paar nieuwe deelnemers die voor het eerst dus de deuren openen. Nieuwe deelnemers zijn onder meer het Stadskasteel Oudaan, de HTMU-loods, oude treinloods, het Rioolgemaal aan de Kardinaal de Jongweg, wooncomplex Tuinwijk en de Bakkerspoort. En de hele lijst staat op de website van Open Monumentendag, waar dus elk jaar duizenden bezoekers op afkomen. Het weer dan van vanavond. Nou, door de harde wind koelt het toch wel aardig af. Het wordt uiteindelijk zo'n 16 graden. En als we dan naar morgen kijken, dan een vergelijkbare dag met vandaag. Zonne, wolken en dan ook nog 25 graden op de thermometer.
0: Bingo non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïense aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Bussen en tramreizigers in de stad worden later dit jaar gecompenseerd voor de chaos van de laatste maanden. Maar gratis openbaar vervoer zit er niet in. De tarieven gaan vanaf oktober tijdelijk omlaag. Rond de kerstvakantie wordt het OV veel goedkoper en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. Dat meldt verantwoordelijk provinciebestuurder André van Schie. Hij zegt ook dat het OV in Utrecht nog altijd ver onder het vereiste niveau zit. Als het aan de gemeente Utrecht ligt, dan ga je straks via een park naar het ziekenhuis. In de nieuwe plannen voor de medische campus worden alle ziekenhuizen op het Science Park straks via een groen gebied verbonden. Dan gaat het om de gebouwen van het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Maxima Centrum en het Centraal Militair Hospitaal. De ingang van het UMC wordt naar het noorden verplaatst en er komt ook een nieuw, groter Ronald McDonald huis bij het kinderziekenhuis. En 87 mooie en oude gebouwen openen de tweede zaterdag van september de deuren tijdens de Open Monumentendag in Utrecht. Het is de 40ste editie en er zijn ook een paar nieuwe deelnemers die voor het eerst dus de deuren openen. Nieuwe deelnemers zijn onder meer het Stadskasteel Oudaan, de HTMU-loods, oude treinloods, het Rioolgemaal aan de Kardinaal de Jongweg, wooncomplex Tuinwijk en de Bakkerspoort. En de hele lijst staat op de website van Open Monumentendag, waar dus elk jaar duizenden bezoekers op afkomen. Het weer dan van vanavond. Nou, door de harde wind koelt het toch wel aardig af. Het wordt uiteindelijk zo'n 16 graden. En als we dan naar morgen kijken, dan een vergelijkbare dag met vandaag. Zonne, wolken en dan ook nog 25 graden op de thermometer.
0: Bingo non-stop.

0: tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Bussen- en tramreizigers in de stad worden later dit jaar gecompenseerd voor de chaos van de laatste maanden. Maar gratis openbaar vervoer zit er niet in. De tarieven gaan vanaf oktober tijdelijk omlaag. Rond de kerstvakantie wordt het OV veel goedkoper en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. Dat meldt verantwoordelijk provinciebestuurder André van Schie. Hij zegt ook dat het OV in Utrecht nog altijd ver onder het vereiste niveau zit. Als het aan de gemeente Utrecht ligt, dan ga je straks via een park naar het ziekenhuis. In de nieuwe plannen voor de medische campus worden alle ziekenhuizen op het Science Park straks via een groen gebied verbonden. Dan gaat het om de gebouwen van het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Maxima Centrum en het Centraal Militair Hospitaal. De ingang van het UMC wordt naar het noorden verplaatst en er komt ook een nieuw groter Ronald McDonald huis bij het kinderziekenhuis. En 87 mooie en oude gebouwen openen de tweede zaterdag van september de deuren tijdens de Open Monumentendag in Utrecht. Het is de 40ste editie en er zijn ook een paar nieuwe deelnemers die voor het eerst dus de deuren openen. Nieuwe deelnemers zijn onder meer het Stadskasteel Oudaan, de HTMU-loods, oude treinloods, het Rioolgemaal aan de Kardinaal de Jongweg, wooncomplex Tuinwijk en de Bakkerspoort. En de hele lijst staat op de website van Open Monumentendag, waar dus elk jaar duizenden bezoekers op afkomen. Het weer dan van vanavond. Nou, door de harde wind koelt het toch wel aardig af. Het wordt uiteindelijk zo'n 16 graden. En als we dan naar morgen kijken, dan een vergelijkbare dag met vandaag. Zonne, wolken en dan ook nog 25 graden op de thermometer.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waar

0: een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: ik ben jouw teler.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: Wassen. Travassie met de wasmachine hier op Bingo. Hey, goedenavond, het is dinsdag 7 juli. Fijn dat je erbij bent, een uurtje. En ik ben met Lawrence hier op de stadszender van Utrecht. Met Mike Versteeg, hartslag van je heupen, zo dadelijk. En onze grote vriend uit Brabant, Guus Meeuwis. Dit is Dat Komt Door Jou.
1: Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

hartslag van je heupen van Mike Versteeg. Ik heb echt een kriebel in mijn strot. Ik had dat vanmiddag ook al. Ba, ba, ba, ba. Het gaat er maar niet uit vandaag. Henk Dissel nu met gek. Henkie.

0: dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen
1: dicht. Dans mijn ogen dicht van Mo met Raccoon. We gaan naar Manuel, spreid mijn vleugels uit.

0: wil een man die alles kan. Corrie Konings. Ik ga afsluiten met Cloud Selavie. Slaap lekker. Ik ben er morgen weer. Morgenochtend om 8 uur. Fretje. Fretje Blink met de ochtendshow. Bye bye.
1: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

0: loving.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de cellen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.